0: had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkt was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beyaia, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt eerst een regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur en heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt. En het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO-koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terechtstaan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
2: Op 14 augustus, rond 12:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertienieuws.be.
0: Radio 1 Classics.
3: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live op VRT Max of in de app van Sporza.
5: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
6: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
2: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, scannen, vlot kunnen woorden vormen, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat hij dan niet struikelen als hij die basiscomponenten nog niet beheersen?
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
2: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
1: Dankjewel, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
3: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
4: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
3: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
5: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
3: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
5: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
6: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
3: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
1: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievens-Houtem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
7: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
8: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Ik dacht aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou, die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind, die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij.

prachtige sproeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

van het land aan haar voeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
2: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
1: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
2: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
1: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
3: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
4: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, voort kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
3: Maar niet elk kind is daar na de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
5: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
3: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
5: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
6: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
3: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
1: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Jo de Roo van Vilvoorde van plan.
7: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
1: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
8: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met drie Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
2: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
1: Ook 3 Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
3: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
1: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonuren.
4: In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de bestverkopende vrouwelijke kunstenaar.
1: Regen en onweersbuien. Straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen. En dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

the gallant South, the bulging ass and the twisted mouth.

rock. A little too far.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de vermisten na de enorme overstromingen op de grens tussen Nepal en Tibet zijn 3 Belgen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. Buitenlandse Zaken in ons land had al gezegd dat het nog 3 Belgische toeristen niet had kunnen bereiken. Alles samen zijn er nu officieel 165 doden en meer dan 1300 vermisten. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die ingestort is, zegt expert Lander van Tricht.
2: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
1: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het waren schandalige praktijken, zei de rechtbank.
3: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
1: De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die verbeurd zijn, verklaard. 1 op de 8 gezinnen in België heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen, omdat ze daar in verhouding een te groot deel van hun budget aan moeten besteden. De Koning Boudewijn Stichting heeft dat laten onderzoeken. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar heeft bijna 1 op de 4 gezinnen problemen om het water te betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het cijfer beter. Er zijn een aantal verklaringen voor de regionale verschillen, zegt onderzoeker van de Universiteit Antwerpen Jill Koenen.
4: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
1: Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen krijgen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het was een kleine brand, maar wel met veel rook. Een deel van het woonzorgcentrum is onbewoonbaar verklaard. En 25 bewoners moeten tijdelijk verhuizen. Het wordt voor enkele uren vrij zonnig bij temperaturen tot 30 graden vanmiddag. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone aan. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
2: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
1: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
3: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dan eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, we gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
1: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uit besteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

lieve Jacoba, het regent. En de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar

0: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Pauline Lambert.
2: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefde. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
3: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
2: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
0: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studentengeneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
4: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
0: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
5: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
6: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
5: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
6: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
5: De bendeleden zagen er geen probleem in.
6: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
5: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
6: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
0: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Doreen van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
7: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
0: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Cantin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

ashes and survived all.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lombert.
2: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
3: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
2: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
3: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
2: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
1: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Izeboet van de VUB.
4: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjereis opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
1: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
5: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
6: Deze slachtoffers werden gerekruteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
5: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
6: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
5: De bendeleden zagen er geen probleem in.
6: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
5: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
6: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos. en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya, in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Operation Dracula, Frank.

in mind.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
2: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
1: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glacioloog Maaike Isebout van de VUB.
3: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjereis opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
1: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Polaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic overleden, bijgenaamd de Slager van de Balkan. Mladic was de legerchef van Bosnische Serviërs en was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Een portret van de man door Christine Bonneure.
2: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
3: Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
1: Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel voor een staatsbon die gewoon belast wordt aan 30%. 3 jaar geleden trok de uitgifte van een speciale staatsbon aan een fiscaal gunsttarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken ook hun rente. Nu speelt er een gelijkaardig effect. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogden al hun rente op termijnrekeningen. De sectorfederatie van autocarbedrijven vraagt meer middelen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die middelen zijn nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden. Dat zegt Pieter van Bastelaren van de autocarfederatie FBAA.
4: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
1: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van die ritten uit aan de private autocarsector. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land en die kunnen intens zijn, met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

bunch of white powder, flushing a mannequin's eye.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
2: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
3: Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
1: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
4: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
1: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen. Dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
1: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
3: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
1: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook zo?
3: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu, inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
1: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
4: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik, mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
1: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
5: Mist. We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
6: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
5: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
6: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
5: Genocide, persecution, extermination, murder.
6: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord, Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij. In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
1: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
7: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt één kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de drie voorbije WK's en de twee laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar drie keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
1: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan, tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
1: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
3: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
1: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
3: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
1: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooymissen.
4: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
1: Sport. Rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
5: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles. De Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
1: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap derde en hij is trots op zijn prestatie.
6: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg grijpt eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
1: Voor Pogacar is het al zijn derde ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden, en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, Buitenlandse Zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
1: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal, het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein, dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
3: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd, durft ook controle nemen, durft ook echt naar de kansen te zoeken en niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
1: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de League Phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
3: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
2: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
3: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault.
4: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
3: Met de kaartverkoop vooraf is al €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Daar dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
5: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony, zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
1: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
6: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0. Die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK. Want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons op zoek naar een tweede WK-medaille. En de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
1: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een verlofachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
4: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
3: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
4: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renaud.
5: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
4: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze worden beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer €1,5 miljoen. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
6: Voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0-0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde elf als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzet. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
1: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal naar haar voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Famke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
2: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn. Maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
1: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
3: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà, 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaja beter dan vorige week, had ze ook één grote kans. Waar Kozemans goed moest tussenkomen en één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft. Waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. Mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambroos Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
1: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
4: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1, een goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
1: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
5: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan nog met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
2: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
1: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
3: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
1: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Bianconi scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosia. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui. Dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
3: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
1: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
4: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
1: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en thuisland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Oh.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.